0: Dat kan ook zijn omdat we zijn snel bij kan ik was te midden.
1: Iyo kan ik was te denken toch rami te denken koos als het over zijn ding aan kan adi die kunna kan ik was te rami aan net zei je zat dat kliniek staat bij dokter aan het drie hoe aan mij gaat dokter iets kon die dokter iets in wanneer net zei zat dat die kliniek staat bij neer haar nee dat je maakt daar ooit die draait ook kan net zeggen ging hoe misschien die loopt ook haar dokter ik net zei ha mag ik kon is die na het drie dokter ik hoe gedu hoe misschien die kon ook haar toch hoor. Tidak ekonomisi, ora pronobis tubuh sesi, ora pronobis dikuna. Tonder tak sesi kene sa, kender tens tapa dek korir, ayah aku neng ngau cuat cuat. Kuya ada dok si si sarat si nang ngau reci korir, maba dah mat kisa. Angan gros ke osing ngom tum cuat sesa, tubuh sesa aku.
0: Kan kasih kaya jadi tuan mari.
1: Kain kota dah.

0: die lorry sal dou 10 uur. Dink julle moet die eerste ouens wees wat lekker skry, hoor? Sal sommer ding doen, hoor?
1: Moes rang, Dirkse.
0: Dirkse, tjaka, okay, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tjaka, tj

trap, trap, trap was. Voor en toe, zij trap, trap, trap, trap was. Zij trap, trap, trap, trap was. Zij trap, trap, trap, trap was.